0: Omroep Peelrond, regiobreek.
1: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labeck, Boekelen en Gemelt-Baken op Omroep Peelrond. Donderdagochtend is op de Boekelseweg tussen Boekelen en Erp een waterlekkage ontstaan. Een fietspad en een naastgelegen weiland staan hierdoor geheel onder water. Het water is afkomstig van een nabijgelegen boerderij waar een pomp was aangesloten op een pijpleiding. De gemeente is geïnformeerd en neemt maatregelen voor de afvoer van het water. De situatie was gevaarlijk. Fietsers en scooterrijders weken noodgedwongen uit naar de hoofdweg, wat leidde tot risicovolle situaties. Politie en brandweer wilden niet ter plaatse komen. De handhaving werd door de gemeente ingeschakeld om het verkeer te regelen. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traag werkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeck, Boekelen en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hodder met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Baken op Omroep Peelrond. Donderdagochtend is op de Boekelseweg tussen Boekelen en Erp een waterlekkage ontstaan. Een fietspad en een naastgelegen weiland staan hierdoor geheel onder water. Het water is afkomstig van een nabijgelegen boerderij waar een pomp was aangesloten op een pijpleiding. De gemeente is geïnformeerd en neemt maatregelen voor de afvoer van het water. De situatie was gevaarlijk. Fietsers en scooterrijders weken noodgedwongen uit naar de hoofdweg, wat leidde tot risicovolle situaties. Politie en brandweer wilden niet ter plaatse komen. De handhaving werd door de gemeente ingeschakeld om het verkeer te regelen. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Lung Hing. Voor de traagwerkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hodder met het nieuws uit Labeck, Boekelen en Geemold Baker op Omroep Peelrond. Donderdagochtend is op de Boekelseweg tussen Boekelen en Erp een waterlekkage ontstaan. Een fietspad en een naastgelegen weiland staan hierdoor geheel onder water. Het water is afkomstig van een nabijgelegen boerderij waar een pomp was aangesloten op een pijpleiding. De gemeente is geïnformeerd en neemt maatregelen voor de afvoer van het water. De situatie was gevaarlijk. Fietsers en scooterrijders weken noodgedwongen uit naar de hoofdweg, wat leidde tot risicovolle situaties. Politie en brandweer wilden niet ter plaatse komen. De handhaving werd door de gemeente ingeschakeld om het verkeer te regelen. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traag werkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hodder met het nieuws uit Labik, Boeken en Gemelt Baker op Omroep Peelrond. Donderdagochtend is op de Boekelseweg tussen Boekel en Erp een waterlekkage ontstaan. Een fietspad en een naastgelegen weiland staan hierdoor geheel onder water. Het water is afkomstig van een nabijgelegen boerderij waar een pomp was aangesloten op een pijpleiding. De gemeente is geïnformeerd en neemt maatregelen voor de afvoer van het water. De situatie was gevaarlijk. Fietsers en scooterrijders weken noodgedwongen uit naar de hoofdweg, wat leidde tot risicovolle situaties. Politie en brandweer wilden niet ter plaatse komen. De handhaving werd door de gemeente ingeschakeld om het verkeer te regelen. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traag werkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR 920.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920.
2: De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode

0: Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïense landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Hodder met het nieuws uit Labeck, Boekelen en Geemelt-Baken op Omroep Pioland. Donderdagochtend is op de Boekelseweg tussen Boekelen en Erp een waterlekkage ontstaan. Een fietspad en een naastgelegen weiland staan hierdoor geheel onder water. Het water is afkomstig van een nabijgelegen boerderij waar een pomp was aangesloten op een pijpleiding. De gemeente is geïnformeerd en neemt maatregelen voor de afvoer van het water. De situatie was gevaarlijk. Fietsers en scooterrijders weken noodgedwongen uit naar de hoofdweg, wat leidde tot risicovolle situaties. Politie en brandweer wilden niet ter plaatse komen. De handhaving werd door de gemeente ingeschakeld om het verkeer te regelen. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traag werkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken.

0: Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïnse landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regio break.
2: Dit is Tom Hodder met het nieuws uit Labik, Boeken en Gemelt Baker op Omroep Pielrond. Donderdagochtend is op de Boekelseweg tussen Boekel en Erp een waterlekkage ontstaan. Een fietspad en een naastgelegen weiland staan hierdoor geheel onder water. Het water is afkomstig van een nabijgelegen boerderij waar een pomp was aangesloten op een pijpleiding. De gemeente is geïnformeerd en neemt maatregelen voor de afvoer van het water. De situatie was gevaarlijk. Fietsers en scooterrijders weken noodgedwongen uit naar de hoofdweg, wat leidde tot risicovolle situaties. Politie en brandweer wilden niet ter plaatse komen. De handhaving werd door de gemeente ingeschakeld om het verkeer te regelen. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traag werkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhezen, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio break.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval twee mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De twee bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn.

0: President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hodder bij het nieuws uit Labik, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Donderdagochtend is op de Boekelseweg tussen Boekelen en Erp een waterlekkage ontstaan. Een fietspad en een naastgelegen weiland staan hierdoor geheel onder water. Het water is afkomstig van een nabijgelegen boerderij waar een pomp was aangesloten op een pijpleiding. De gemeente is geïnformeerd en neemt maatregelen voor de afvoer van het water. De situatie was gevaarlijk. Fietsers en scooterrijders weken noodgedwongen uit naar de hoofdweg, wat leidde tot risicovolle situaties. Politie en brandweer wilden niet ter plaatse komen. De handhaving werd door de gemeente ingeschakeld om het verkeer te regelen. Het Elkelijk Ziekenhuis heeft de zorg rond de schildklieroperaties en de bijschildklieroperaties verbeterd met 3 innovaties. Sinds het najaar van 2025 is er directe duidelijkheid over het operatiesucces, een veiligere behandeling en een kortere opnameduur. Bij een te snel werkende bijschildklier wordt tijdens de ingreep nu PTH-concentratie in bloed gemeten. Binnen 20 minuten geeft een daling van meer dan 50% uitsluitsel. Dit maakt de operatie korter en veiliger, aldus chirurg Edgar Wong Loong Hing. Voor de traag werkende bijschildklieren na de schildklierchirurgie reduceert een nieuw protocol het prikken en verkort de opnameduur. 4 afdelingen van de SP in Os, Bernhese, Maashorst en Meijerijstad zijn in actie gekomen vanwege financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. Er is een handtekeningactie gestart om zorgverzekeraars op te roepen om zich te houden aan gemaakte afspraken over de financiering. De helft van de 10 zorgverzekeraars in Nederland geeft een extra bedrag aan het ziekenhuis naast het gedeclareerde bedrag. De andere helft dus niet en daardoor komt het Bernhoven jaarlijks miljoenen tekort en gaat het financieel slecht met het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Weekendstart.
1: Tony Bouw.

Het kwam van het album Thriller, Michael Jackson uit de jaren 80 en Billie Jean opnieuw uitgebracht. Naar aanleiding van de film die op dit moment in de bioscopen draait. En we draaien aan het begin van een nieuwe aflevering van de weekendstart hier op OZR 920. Ja.

Terug naar de jaren 70. Een van de opvolgers destijds van The Dirty Old Men. Was door de Three Degrees. Take good care of yourself. OSL 920 op deze zaterdagmorgen. Met nieuwe muziek van Justin Bieber en Nicki Minaj. Beauty and the Beat.

Muziek van liefhebbers, voor liefhebbers. Muziek van heel lang geleden uit de speakers van OSL 920. De Stones hoorde je en de Little Red Rooster. Het bleef zaterdagmorgen. Het belooft een heerlijke dag te worden. Met temperaturen tot maar liefst 30 graden. Dus geniet ervan dit Pinksterweekend. Hier is Coldplay, In My Place.

mooie rustige muziek van een paar jaar terug alweer. Deze van Dua Lipa. Je hoorde Homesick voorbij komen. Door met muziek uit de jaren 90. De zogenaamde Eurodance muziek van Too Unlimited. Hier is No One.

Was een grote hit destijds in de discotheek. Deze van Miquel Brown, Close to Perfection. Muziek nu uit de jaren 60. Want daar kwam hij origineel vandaan. Deze van Mighty Sparrow samen met Byron Lee. Only a Fool

Er zijn twee versies van dit nummer, Walking in Memphis, die destijds in de hitparade kwamen. Een van is natuurlijk van Cher, maar dit was de originele van Mark Cohn van een tijdje terug alweer. Aan het einde van het eerste gedeelte, weekendstart op OSL 920. En langzaam op naar het nieuws van 9 uur met de gitaargeluiden van Gary Moore. Still Got the Blues.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Na aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, DENK en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media

0: meldde gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwijkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn. Vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Op 23 mei is het Wereldvismigratiedag. En op die dag staat dus vrije vismigratie centraal. Waterschap Aa-Maas past stuwen aan om vissen vrij tussen de beken en sloten te laten bewegen. En dit zorgt voor schoner water en ook meer leefbaarheid voor de vissen. Stuwen, essentieel voor het waterbeheer, hinderen die vismigratie. Ernest de Groot, bestuurder van Aa-Maas, benadrukt dat vrije visbeweging cruciaal is voor de natuur- en waterkwaliteit. En gedeputeerde Saskia Boelema noemt vispassages cruciaal voor biodiversiteit en ecologische veerkracht. In totaal worden daarom binnen dit waterschap 45 stuwen aangepast, wat de verbinding met de Maas en het watersysteem verbetert in de Peelgemeente, waaronder dus ook Gemert-Bakel. Op de tweede zaterdag van juni is weer de jaarlijkse roefeldag in Laarbeek. En dit keer is het een bijzondere editie, want het evenement bestaat 30 jaar. Ter gelegenheid van deze mijlpaal zoekt de organisatie nog enthousiaste vrijwilligers die hun talent voor schminken willen inzetten. Gezocht worden personen die kinderen en volwassenen professioneel kunnen schminken en zo bijdragen aan deze feestelijke jubileumeditie van de roefeldag. Zaterdag 13 juni is tussen 3 uur 's middags en 10 uur 's avonds het Lowman Festival in Aderikstel. En dat is een festival waarin reggae en ska centraal staan. Cultuurpodium OJA is de gastheer van het evenement en dit jaar is er een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door bekende Belgische acts. En die zijn geselecteerd vanwege hun dynamiek en authentieke sound. Op zondag 7 juni is om 11 uur 's ochtends weer een concert op het podium van Hof van Nazareth in Gemert. En dit keer is de Belgische vijfkoppige band het onderspit te gast. Deze band brengt ontroerende songs met lichtvoetige anekdotes die de West-Vlaamse ziel weerspiegelen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

Het was een hele grote nummer 1 notering in de begin jaren 70 van Alan Price en Georgie Fame samen op één plaat en Rosetta. En daarvoor een toepasselijke van André Hazes. Ik heb de zomer in mijn bol, want het vandaag wordt het heerlijk weer om lekker buiten van de zon te genieten. Met de muziek van OSR 920 op de achtergrond. Gaan we doorgaan met U2. Hier is de Mysterious Way.

Toevloes maakte enkele jaar terug een paar leuke hits. En toen werd het een beetje stil rond deze dame. Je hoorde Stay High voorbij komen op OSR 920. Een hele grote nummer 1 hit uit de jaren 70. Joey Dicer, 100 Years. Ja.

ook deze zomerse plaat mag natuurlijk niet ontbreken op deze heerlijke zaterdag. Margot Prozer 920, de Gypsy Kings kwamen voorbij en Mambo Leo. Onderweg Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Maar eerst Kruwag, Bim en Leon Bridges met The Texas Sun.

Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. Een plaat die al weken op nummer 1 staat in de top 40, is deze van Alex Warren. Het heet The Fever Dream.

muziek voor elk wat wils op deze zaterdagmorgen uit de speakers van OSR 920. Guus Meeuwis en tranen gelachen. Wat dacht je van deze? Dillinger, Cocaine in My Brain.

Muziek van heel lang geleden, terug naar de jaren 60. Flirtations, Nothing But a Heartache. En daarvoor nog die grote hit van Dillinger uit de jaren 70. Cocaine in My Brain. Aan het einde van mijn aandelen bezig zaterdagmorgen. Ga langzaam op naar het nieuws van 10 uur. En daarna wens ik veel plezier met de rest van de collega's. Fijn Pinkst Weekend. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsteland gepaard met veel rook en vlammen.

0: Maar binnen een uur werd het zijn brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, DENK en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel heeft een nieuw bestuur gekregen. Maar er is ook een nieuw kindercollege bekendgemaakt. Leerlingen uit groep 7 van de basisscholen konden solliciteren naar de post van kinderburgemeester. En er kwamen heel veel aanmeldingen. Een commissie selecteerde 4 gemotiveerde kinderen die hun school vertegenwoordigen. Minte van Helvoort, en zij zit op openbare basisschool De Uilenspiegel. Max van der Sterren van Kindcentrum Cornelius. Mees Tielemans van Kindcentrum Octopus. En Jente van Schaik van Kindcentrum De Regenboog. Op 1 juni presenteren deze dames en heren zich. Dan wordt de nieuwe kinderburgemeester ook gekozen. De andere kinderen worden dan kinderwethouders. Samen vormen ze het nieuwe kindercollege. Tijdens de raadsvergadering van 2 juli wordt het kindercollege geïnstalleerd. Op donderdagavond 21 mei is het nieuwe gemeentebestuur van Boekel geïnstalleerd. Erik Daendels, Robin Gruiters en Matt Kanters zijn benoemd tot wethouder. De installatie trok veel publiek. Burgemeester Caroline van Elzen zei daarom dat er leven in de politiek was. De burgemeester herdacht ook oud-wethouder Ben Brands, die vorige week overleed. Ze prees zijn grote betrokkenheid bij Boekel en daarna volgde uiteraard een minuut stilte. Janne van Eert nam afscheid. Het nieuwe coalitieakkoord, op zijn Boekels natuurlijk, werd overigens unaniem goedgekeurd. Het akkoord geeft richting aan de koers, maar laat ook ruimte voor nieuwe ideeën. Donderdag 21 mei is in de Rips het nieuwe dorpsplein geopend. Het is een succesvol initiatief van een enthousiast dorp en het schoolbestuur van Kindcentrum De Klimboom. Het plein is veel groener geworden en dat komt mede door het hergebruik van circa 1000 tegels voor de aanleg van een buitenlokaal. Er staat een inclusief speeltoestel dat dus voor iedereen de mogelijkheid biedt om mee te spelen. En op verzoek van het dorpsoverleg heeft het kunstgrasveld een verhoogde rand, zodat het bij vorst ook als ijsbaan kan dienen. De Jeu de Boelbaan heeft een geheel nieuwe toplaag gekregen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.
1: Hans van Erp.

Wat een epos was het. The Eve of the War van Jeff Wayne. Een muzikaal hoogstandje was het eigenlijk in de jaren 70. Pas heel veel jaren kon dit in het theater gebracht worden. En ik mag gelukkig zijn dat ik een van die mooie shows heb mee mogen maken toen de dag. Van harte welkom. Dit is Goedemorgen Zaterdag. En dit is ook Earth, Wind & Fire.

Dat is deze twee, Ike en Tina Turner, flink op stoom komen. Dan krijg je ook wat te horen. Hè? Baby, get it on. Was dat en daarvoor Earth, Wind and Fire met Let's Groove. Laten we maar lekker gezellig verder gaan. Het is somber. Dit is Homebreaker.

Ach, het zijn niet alleen de mosselen die zo lekker zijn, maar natuurlijk ook raccoon en Laugh About It. Hebben we hier Michael Now en I Root.

de Munnik en Maan. Het is zo heerlijk dat die twee topmuzikanten eigenlijk toch wel weer lekker terug zijn samentjes. Hè? Met een mooie Nederlandstalige liedjes en deze keer Maan erbij. Hier is Wilson Phillips.

0: We hadden Hold On van Wilson Phillips, waarvan de ouders van deze twee dames toch wel behoorlijke muzikanten waren. De een die kwam dan uit de Beach Boys en de andere van de Mamas en de Papas. Dus ze werden thuis goed opgevoed met de juiste noten, kunnen we wel stellen natuurlijk. En Lessons in Love van Level 42. En dit is John Denver, Thank God I'm a Country Boy.
1: Well, life on the farm is kinda laid back. Ain't much an old country boy like me can't have. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all fit.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid, recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het sein brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. De gemeente Boekel heeft een nieuw bestuur gekregen. Maar er is ook een nieuw kindercollege bekendgemaakt. Leerlingen uit groep 7 van de basisscholen konden solliciteren naar de post van kinderburgemeester. En er kwamen heel veel aanmeldingen.

0: Een commissie selecteerde 4 gemotiveerde kinderen die hun school vertegenwoordigen. Minte van Helvoort, en zij zit op openbare basisschool De Uilenspiegel. Max van der Sterren van Kindcentrum Cornelius. Mees Tielemans van Kindcentrum Octopus. En Jente van Schaik van Kindcentrum De Regenboog. Op 1 juni presenteren deze dames en heren zich. Dan wordt de nieuwe kinderburgemeester ook gekozen. De andere kinderen worden dan kinderwethouders. Samen vormen ze het nieuwe kindercollege. Tijdens de raadsvergadering van 2 juli wordt het kindercollege geïnstalleerd. Zaterdag 13 juni is tussen 3 uur 's middags en 10 uur 's avonds het Lowman Festival in Aderikstel. En dat is een festival waarin reggae en ska centraal staan. Cultuurpodium OJA is de gastheer van het evenement en dit jaar is er een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door bekende Belgische acts. En die zijn geselecteerd vanwege hun dynamiek en authentieke sound. Op 23 mei is het Wereldvismigratiedag. En op die dag staat dus vrije vismigratie centraal. Waterschap Aa-Maas past stuwen aan om vissen vrij tussen de beken en sloten te laten bewegen. En dit zorgt voor schoner water en ook meer leefbaarheid voor de vissen. Stuwen, essentieel voor het waterbeheer, hinderen die vismigratie. Ernest de Groot, bestuurder van Aa-Maas, benadrukt dat vrije visbeweging cruciaal is voor de natuur- en waterkwaliteit. En gedeputeerde Saskia Boelema noemt vispassages cruciaal voor biodiversiteit en ecologische veerkracht. In totaal worden daarom binnen dit waterschap 45 stuwen aangepast, wat de verbinding met de Maas en het watersysteem verbetert in de Peelgemeente, waaronder dus ook Gemergemert Bakel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock.
2: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Goedemorgen, zaterdag.

0: Imperial en de Coconuts. Aan het begin van deel 2 van Goedemorgen Zaterdag. Het laatste gedeeltje voor deze dag in ieder geval. Annie, I'm not your daddy. Het zal je maar gezegd worden. Misschien zou je dan zeggen, zeg maar dan dat het niet zo is.
1: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet

Heerlijke plaat, heerlijke discoplaat vond ik dit in de jaren 70. The Ritchie Family en The American Generation. En hier hebben we iets moderns. Jawel, Medusa en One Republic.

The Safety Dance van Men Without Hats. Dit is OSR 920 op de zaterdagochtend. Met jouw muziek natuurlijk de hele dag door. En hier is Freddie James, Get Up and Boogie.

wat een boek toch kan brengen in de muziekwereld, hè? Een wereldhit natuurlijk, hè? Kate Bush is dit. En The Wuthering Heights. En Doug Sells met Barbara Streisand. Leuke plaat, hè? Nog altijd. Zo dadelijk, lekker oudje van niemand minder dan Tom Jones hier op OSR 920 met What's New Pussycat. Laten we eerst even deze doen. Christina Way.

Have a cigar, ja. Neem er dan ook meteen een lekkere glas whisky bij je. Want dat is de combinatie uiteraard. Pink Floyd was dat. En daarvoor hadden we Miles Smith en Niall Horan. En Niall Horan, die konden we vorige week op de zondagavond op de BBC 2 bij Jules Holland nog bewonderen en beluisteren. Het was echt een fantastisch optreden. En daar liet hij dit Drive Safe ook nog eens een keertje horen. Geweldig was dat. Ja, met BB Queen en Blues House ga ik afscheid van je nemen. Dit was het voor vandaag. Goedemorgen, zaterdag. Veel plezier zo dadelijk met OSF in de middag. Doei!

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920.
3: In Colombia is de Nederlander Glenn Sherman de F aangehouden, die verdacht wordt van het organiseren van drugstransporten naar meerdere Europese landen, waaronder Nederland. Hij zou lid zijn van een internationaal netwerk dat cocaïne via Colombia naar Europese landen smokkelde. Justitie in Colombia meldt dat hij banden heeft met criminele netwerken in Colombia, Spanje, Nederland en Albanië. Glenn Sherman F. wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Nederland en wordt door het OM gezocht op verdenking van drugshandel. Tienduizenden mensen in Californië hebben het bevel gekregen hun huis te verlaten na een lekkage van een chemische tank in Garden Grove. Volgens de brandweer kan de tank exploderen, waardoor giftige dampen zich over een dichtbevolkt gebied zouden verspreiden. Garden Grove is een stad met 170.000 inwoners. In de tank zit 26.000 liter van een vluchtige en brandbare vloeistof die wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen. De tank wordt door de brandweer voorlopig koel gehouden. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. Op 23 mei is het Wereldvismigratiedag. En op die dag staat dus vrije vismigratie centraal. Waterschap A. Maas past stuwen aan om vissen vrij tussen de beken en sloten te laten bewegen. En dit zorgt voor schoner water en ook meer leefbaarheid voor de vissen. Stuwen, essentieel voor het waterbeheer, hinderen die vismigratie. Ernest de Groot, bestuurder van A. Maas, benadrukt dat vrije visbeweging cruciaal is voor de natuur- en waterkwaliteit. En gedeputeerde Saskia Boelema noemt vispassages cruciaal voor biodiversiteit en

0: ecologische veerkracht. In totaal worden daarom binnen dit waterschap 45 stuwen aangepast, wat de verbinding met de Maas en het watersysteem verbetert in de Peelgemeente, waaronder dus ook Gemert Bakel. Donderdag 21 mei is in de Rips het nieuwe dorpsplein geopend. Het is een succesvol initiatief van een enthousiast dorp en het schoolbestuur van Kindcentrum De Klimboom. Het plein is veel groener geworden en dat komt mede door het hergebruik van circa 1000 tegels voor de aanleg van een buitenlokaal. Er staat een inclusief speeltoestel dat dus voor iedereen de mogelijkheid biedt om mee te spelen. En op verzoek van het dorpsoverleg heeft het kunstgrasveld een verhoogde rand, zodat het bij vorst ook als ijsbaan kan dienen. De Jeu de Boelbaan heeft een geheel nieuwe toplaag gekregen. Zaterdag 13 juni is tussen 3:00 PM en 22:00 PM het Lowman Festival in Aderikstel. En dat is een festival waarin reggae en ska centraal staan. Cultuurpodium OJA is de gastheer van het evenement en dit jaar is er een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door bekende Belgische acts. En die zijn geselecteerd vanwege hun dynamiek en authentieke sound. Op zondag 7 juni is om 11:00 AM weer een concert op het podium van Hof van Nazareth in Gemert. En dit keer is de Belgische vijfkoppige band Het Onderspit te gast. Deze band brengt ontroerende songs met lichtvoetige anekdotes die de West-Vlaamse ziel weerspiegelen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

0: 23 mei op de kalender. Die zullen we ons herinneren als een heerlijke zonnige zaterdag.
1: Paul van Beek.
0: Met goede muziek onderweg. Straks hoor je Train, Luna, The Exciters en The Clash. Heel vreemde combinatie, maar juist daarom zo lekker.

was een groot hit van de Clash. Later werd Should I Stay or Should I Go opnieuw uitgebracht. Dat was opnieuw een succes. Dat mag er ook wel gezegd worden. Maar dit was volgens nog een fijne herinnering. We hadden ook nog de Exciters en Tellen met de Sixties. Bij OSR 920. Want jij hoort bij ons. En dat vinden we leuk. Straks Sir Cliff Richard. Ik heb ze die Freddie Mercury en Alex Warren al klaarstaan. En eerst hoor je David Gilmour. Inderdaad, die van die superband. Hij kan het ook alleen. Dit is The Piper's Call op OSR 920.

officieel geridderd. Dus mag hij Sir heten. Sir Cliff Richard. We don't talk anymore. En David Gilmour daarvoor nog de Piper's Call. De hits van de zaterdagmiddag. Lekker lunchje, broodje erbij. En de muziek van Freddie Mercury.

Een van de absolute hits van dit moment. Alex Warren op OSR 920. Een fever dream. Zo'n koortsdroom. We allemaal wel eens gehad. Hebben een verkeerde moment natuurlijk. Laat je me niet gek maken. Zaterdagmiddag, dan wil je af en toe wel eens een klein beetje onverwacht uit de hoek komen. Nou, ik heb er een gevonden hoor. Come on Eileen is natuurlijk de grote hit voor Dexys Midnight Runners. Maar die hadden ook een ander liedje wat een beetje in de underground wel een aardige hit is gebleken. Gino hoor je nu.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Is het de grootste hit van hem? Ik weet het niet. Dat laat ik aan jou, André Hazes, met bloed, zweet en tranen. Hazes junior. Het is veel gekopieerd, maar laten we eerlijk zijn, nooit geëvenaard.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. Bij onder meer het Noordelijk Pinksterkamp in Lauwersoog en de estafetteloop Ropa Run zijn er extra waterpunten geregeld. Ook delen organisaties duizenden flesjes water en sportdrank uit om uitdroging te voorkomen. Sommige programma's zijn aangepast zodat de deelnemers niet te lang in de volle zon hoeven te zitten. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. Pavel noemt maatregelen als strengere sancties en het neerhalen van vliegtuigen die het NAVO-luchtruim schenden. Aanleiding zijn meerdere

0: incidenten met drones boven NAVO-landen als Estland, Letland en Litouwen. De oud-NAVO-generaal benadrukt dat Rusland alleen maar de taal van macht en duidelijke militaire acties begrijpt. En klimaatactivist Marjan Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda, die de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Volgens Urgenda vocht ze al sinds 2022 tegen kanker, maar Minnesma koos ervoor om haar ziekte privé te houden en bleef zich zo lang mogelijk inzetten voor klimaat en duurzaamheid. Urgenda noemt haar een drijvende kracht achter de strijd voor een schonere en gezondere wereld. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden, in het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel heeft een nieuw bestuur gekregen. Maar er is ook een nieuw kindercollege bekendgemaakt. Leerlingen uit groep 7 van de basisscholen konden solliciteren naar de post van kinderburgemeester. En er kwamen heel veel aanmeldingen. Een commissie selecteerde 4 gemotiveerde kinderen die hun school vertegenwoordigen. Minte van Helvoort, en zij zit op openbare basisschool De Uilenspiegel. Max van der Sterren van Kindcentrum Cornelius. Mees Tielemans van Kindcentrum Octopus. En Jente van Schaik van Kindcentrum De Regenboog. Op 1 juni presenteren deze dames en heren zich. Dan wordt de nieuwe kinderburgemeester ook gekozen. De andere kinderen worden dan kinderwethouders. Samen vormen ze het nieuwe kindercollege. Tijdens de raadsvergadering van 2 juli wordt het kindercollege geïnstalleerd. Donderdag 21 mei is in de Rips het nieuwe dorpsplein geopend. Het is een succesvol initiatief van een enthousiast dorp en het schoolbestuur van Kindcentrum De Klimboom. Het plein is veel groener geworden en dat komt mede door het hergebruik van circa 1000 tegels voor de aanleg van een buitenlokaal. Er staat een inclusief speeltoestel dat dus voor iedereen de mogelijkheid biedt om mee te spelen. En op verzoek van het dorpsoverleg heeft het kunstgrasveld een verhoogde rand, zodat het bij vorst ook als ijsbaan kan dienen. De Jeu de Boelbaan heeft een geheel nieuwe toplaag gekregen. Op donderdagavond 21 mei is het nieuwe gemeentebestuur van Boekel geïnstalleerd. Erik Daendels, Robin Gruiters en Matt Kanters zijn benoemd tot wethouder. De installatie trok veel publiek. Burgemeester Caroline van Elzen zei daarom dat er leven in de politiek was. De burgemeester herdacht ook oud-wethouder Ben Brands, die vorige week overleed. Ze prees zijn grote betrokkenheid bij Boekel en daarna volgde uiteraard een minuut stilte. Jeanne van Eert nam afscheid. Het nieuwe coalitieakkoord, op zijn Boekels natuurlijk, werd overigens unaniem goedgekeurd. Het akkoord geeft richting aan de koers, maar laat ook ruimte voor nieuwe ideeën. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

0: Parker Jr., die kennen we nog van Who Are You Gonna Call the Ghostbusters. Dit deed hij daarvoor met de bandje Radio. You Can't Change That.
1: Paul van Beek.
0: Met goede muziek onderweg. Nog tot 2 uur vanmiddag de lekkerste lunch in het weekend. De zaterdagmiddag lunch met The Intruders, Dara, Coors, R.E.M. Nou, het zijn niet zomaar de eerste, de beste namen die voorbij komen. Wil je nou alles over ons weten? Wil je meebeleven bij OSR 920? Dan check je onze website www.osr920.nl. Ja, de King of Pop heeft een goede film uit, maar dat gaat niet eens over deze periode. The Waking.

Michael Stipe's en bandje R.E.M. Rapid Eye Movement, daar staat het voor. Leuk hè? En daarvan op de course, Ready or Not op OSR 920. En natuurlijk de winnares van het Songfestival, Dara met Bangaranga. Nummer 1 in het Songfestival. Nou, verdiend, dat laat ik aan jou.

Na deze single zouden wij haar naam nooit meer vergeten. Anastasia, en I'm Out of Love op OS920. Die Who hadden we ook nog. The My Generation. In welke generatie zit jij? Of is dat eigenlijk wel belangrijk? Ik moet eerlijk zeggen, ik ga morgen toch even naar Seventh Sunday kijken. En dat hoor ik niet. Ik zit niet in de juiste generatie. Vind ik het daarom minder leuk? Denk ik niet. Zometeen Suzanne en Freek die 3 weekenden achter elkaar Nederland op zijn kop zetten met de concerten. Hier het eerst Lady Gaga.

Je hoeft niet per se een fan te zijn om de muziek toch te kunnen waarderen. Suzanne en Freek op OSR 920. Een weg van jou, van een tijdje geleden. Zo mooi. En ik heb me van mensen die er waren afgelopen weekend al laten vertellen dat het echt fantastisch was in het Gelderdoom. En ook nog fantastisch zal zijn dit weekend en volgend weekend.

Grand Attraction, klein hitje, maar oh wat een heerlijke herinnering. En die deel je met de radio. It's gotta be perfect. Goedemiddag, smakelijke lunch. Welkom bij de radio, hoor.

Tontal, Ernie en de Shakers uit Nederland. En Do You Remember What Boys 920. En daarmee is het mijn tijd geweest. Ik wens je nog een mooie zaterdagmiddag. Morgenochtend om 8 uur ben ik graag weer bij je.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. In Den Haag worden duizenden vissen uit de Hofvijver gehaald vanwege werkzaamheden bij het Binnenhof. Beroepsvissers verplaatsen de dieren om ze te beschermen tijdens de aanleg van een warmte- en koude opslag onder de vijver. Volgens ecologen zit de Hofvijver vol met karpers, vorens en baarzen. De vissen worden met netten en elektrovisserij gevangen en daarna overgebracht naar andere wateren vanwege de verduurzaming van het Binnenhof. De bekende roodbuikschildpad Mark blijft gewoon. En premier Jetten heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marian Minnesma, die op 59-jarige leeftijd stierf van de gevolgen van kanker. Jetten noemt de Urgenda-oprichter een onvermoeibare voorvechter voor het klimaat, die altijd creatief meedacht over oplossingen voor klimaatproblemen. De twee werkten samen toen Jetten in het laatste kabinet Rutte minister voor Klimaat was. Urgenda won destijds de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. De gemeente Boekel heeft een nieuw bestuur gekregen. Maar er is ook een nieuw kindercollege bekendgemaakt. Leerlingen uit groep 7 van de basisscholen konden solliciteren naar de post van kinderburgemeester. En er kwamen heel veel aanmeldingen. Een commissie selecteerde 4 gemotiveerde kinderen die hun school vertegenwoordigen. Minte van Helvoort, en zij zit op openbare basisschool De Uilenspiegel. Max van der Sterren van Kindcentrum Cornelius. Mees Tielemans van Kindcentrum Octopus. En Jente van Schaik van Kindcentrum De Regenboog. Op 1 juni presenteren deze dames en heren zich. Dan wordt de nieuwe kinderburgemeester ook gekozen. De andere kinderen worden dan kinderwethouders. Samen vormen ze het nieuwe kindercollege. Tijdens de raadsvergadering van 2 juli wordt het kindercollege geïnstalleerd. Donderdag 21 mei is in de Rips het nieuwe dorpsplein geopend. Het is een succesvol initiatief van een enthousiast dorp en het schoolbestuur van Kindcentrum De Klimboom. Het plein is veel groener geworden en dat komt mede door het hergebruik van circa 1000 tegels voor de aanleg van een buitenlokaal. Er staat een inclusief speeltoestel dat dus voor iedereen de mogelijkheid biedt om mee te spelen. En op verzoek van het dorpsoverleg heeft het kunstgrasveld een verhoogde rand, zodat het bij vorst ook als ijsbaan kan dienen. De Jeu de Boelbaan heeft een geheel nieuwe toplaag gekregen. Op donderdagavond 21 mei is het nieuwe gemeentebestuur van Boekel geïnstalleerd. Erik Daendels, Robin Gruiters en Matt Kanters zijn benoemd tot wethouder. De installatie trok veel publiek. Burgemeester Caroline van Elzen zei daarom dat er leven in de politiek was. De burgemeester herdacht ook oud-wethouder Ben Brands, die vorige week overleed. Ze prees zijn grote betrokkenheid bij Boekel en daarna volgde uiteraard een minuut stilte. Janne van Eert nam afscheid. Het nieuwe coalitie

0: Akkoord op zijn boekels natuurlijk werd overigens unaniem goedgekeurd. Het akkoord geeft richting aan de koers, maar laat ook ruimte voor nieuwe ideeën. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
2: Peter Boer.

Cochran en Life is a Highway. Nou, we zijn lekker onderweg hoor, inderdaad. En vandaag doen we het met het dakkie open. Ja hoor, de cabrio mag van stal gehaald worden. Want we hebben hoge temperaturen vandaag in het land. Het is vandaag 23 mei 2026. Lekker lang weekend. Pinksteren staat voor de deur. En natuurlijk ook weer de grootste hits 24 uur per dag bij OSR 920.

0: push you, and when you feel blue, she knows her place. Right beside you. Right beside you. And I wanna know, what makes man stop tiring?
1: Je hoort het zweet gewoon uit de plaat druipen. Oh, heerlijk. En dat bij inderdaad 27 graden hier in het land. En het wordt nog wat warmer, geloof ik. Maar goed, we zitten nog niet op het hoogtepunt. Straks om 4 uur zal het nog warmer zijn. Lekker! James Brown hoort je bij OZN.

Ik weet nog dat ik hem vorige week nog op een feestje draaide. Toen stond de hele dansvloer nog lekker te headbangen. En dat was met de muziek van Normaal. Is dat geen enkel probleem. Dit keer Deur Donderen. En daarvoor nog Jerusalem. En zometeen gaan we het weer wat rustiger aan doen. Dan met deze temperaturen niet te gek maken natuurlijk. Niels Lange komt eraan na Brian Ferry en The Price of Love.

Lou Rawls en Deanna Reeves en de Fine Brown Frame. En eens in de zoveel tijd dan komt er zo'n plaat voorbij waarvan je denkt dat klinkt heel oud. Maar dan is het inderdaad gewoon een plaat uit de jaren 80. Je hoort het hier bij OSN 920. Turning Tables nu. Over turntables gesproken. Morgen gaan we ze weer van staal halen tijdens Pinksterrock. Maar dit is Adele en dat gaat over heel andere tafels.

0: parking lot.
1: Later nog door de Counting Crows opnieuw op de plaat gezet. De Big Yellow Taxi. En dit keer hoorde je volgens mij het origineel. Tenminste, ja, de hitversie uit het verleden. En dat was dan Joni Mitchell in dit geval. En daarvoor de Turning Tables van Adele. Niet de turntables, want dat zijn draaitafels. Die gaan we morgen gebruiken. Gaan we weer de hele middag lekker vinyl draaien. En dat doen we in Pinksterrock.

En zo heet hij, cheerio, Justin de Wild. We draaien hem nou elk feestje de laatste week al. Hè? Ja, dat is de Polonaise hoor, in volle vaart. Zometeen gaan wij op naar de Polonaise van het nieuws van 3 uur. En daarna ben ik gewoon bij je terug en dan doen we nog een uur met lekkere muziek. Patrick.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de twee trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor harde tegenaanvallen als het geweld opnieuw oplaait. Dat zei de Iraanse onderhandelaar Ghalibaf in gesprekken met een Pakistanse bemiddelaar in Teheran. Volgens Iran geeft het land zijn rechten niet op en zal het harder reageren dan eerder dit jaar. Pakistan probeert intussen te bemiddelen tussen Iran en de VS over een wapenstilstand. Ook een delegatie uit Qatar is aangekomen in Iran voor overleg. De emir van Qatar sprak president Trump telefonisch al. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op twee plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. En een 19-jarige Duitser is om het leven gekomen bij een beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland. De jonge man gleed in de nacht uit op een sneeuwveld en viel zo'n 250 meter naar beneden. Hij was samen met een vriend onderweg naar de top om de zonsopgang te zien. Volgens de politie waren de twee niet goed uitgerust voor de winterse omstandigheden. De vriend alarmeerde de hulpdiensten en werd met een helikopter gered. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. De gemeente Boekel heeft een nieuw bestuur gekregen. Maar er is ook een nieuw kindercollege bekendgemaakt. Leerlingen uit groep 7 van de basisscholen konden solliciteren naar de post van kinderburgemeester. En er kwamen heel veel aanmeldingen. Een commissie selecteerde 4 gemotiveerde kinderen die hun school vertegenwoordigen. Minte van Helvoort, en zij zit op openbare basisschool De Uilenspiegel. Max van der Sterren van Kindcentrum Cornelius. Mees Tielemans van Kindcentrum Octopus. En Jente van Schaik van Kindcentrum De Regenboog. Op 1 juni presenteren deze dames en heren zich. Dan wordt de nieuwe kinderburgemeester ook gekozen. De andere kinderen worden dan kinderwethouders. Samen vormen ze het nieuwe kindercollege. Tijdens de raadsvergadering van 2 juli wordt het kindercollege geïnstalleerd. Donderdag 21 mei is in de Rips het nieuwe dorpsplein geopend. Het is een succes.

0: succesvol initiatief van een enthousiast dorp en het schoolbestuur van Kindcentrum De Klimboom. Het plein is veel groener geworden en dat komt mede door het hergebruik van circa 1000 tegels voor de aanleg van een buitenlokaal. Er staat een inclusief speeltoestel dat dus voor iedereen de mogelijkheid biedt om mee te spelen. En op verzoek van het dorpsoverleg heeft het kunstgrasveld een verhoogde rand, zodat het bij vorst ook als ijsbaan kan dienen. De Jeu de Boelbaan heeft een geheel nieuwe toplaag gekregen. Op donderdagavond 21 mei is het nieuwe gemeentebestuur van Boekel geïnstalleerd. Erik Daendels, Robin Gruiters en Matt Kanters zijn benoemd tot wethouder. De installatie trok veel publiek. Burgemeester Caroline van Elzen zei daarom dat er leven in de politiek was. De burgemeester herdacht ook oud-wethouder Ben Brans, die vorige week overleed. Ze prees zijn grote betrokkenheid bij Boekel en daarna volgde uiteraard een minuut stilte. Jeanne van Eert nam afscheid. Het nieuwe coalitieakkoord, op zijn Boekels natuurlijk, werd overigens unaniem goedgekeurd. Het akkoord geeft richting aan de koers, maar laat ook ruimte voor nieuwe ideeën. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemerbakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag. Peter Boer. Oh yeah.

dat de heren weer een keer nieuwe muziek gaan maken. Want ze hebben heel wat leuke hits gemaakt begin jaren 2000. In de eerste helft, zeg maar. En daarna is het redelijk lang stilgebleven. Dus, maar misschien dat ze met optreden meer kunnen verdienen dan met plaatjes maken. Hè. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Het zijn twee aspecten van het artiest zijn. En daarmee openen wij een nieuw uur. OSR 920. Het is 3 uur geweest. En Get Ready wordt gezongen door Rare Earth.

we hebben de playlist op standje zomer gezet vandaag. En dat met de muziek van Sailor en La Cumbia. En daarvoor ook nog lekkere muziek van David Guetta samen met Flowrider. En The Club Can't Handle Me. Nou, wij kunnen alles handelen. Zelfs de muziek uit, wat is lang vervlogen tijden. Het zijn de jaren 80 met Foreigner. And it feels like the first time.

Lekker die toeters op de zaterdagmiddag 23 mei 2026. En Turn to Gold van David Austin. En ook nog Foreigner and Feels Like the First Time. De Doobie Brothers staan voor je klaar als Cresip is uitgezongen met You Are Not Alone.

helaas ook alweer een tijdje terug overleden. Deze Ozzy Osbourne. Wat was het een opmerkelijke verschijning altijd, hè? Maar muzikaal zat het altijd toch goed in elkaar, hoor. No More Tears. Dit keer zijn solo dingetje. Ja, nieuwe muziek van Miss Montreal. Ja, die gaat gewoon door, hoor. Die blijft gewoon lekker plaatjes maken. En wij blijven ze gewoon lekker draaien. Hier bij OSR 920 gaan we schuilen. Maar het regent helemaal niet.

die heren dachten waarschijnlijk van, weet je wat, we hebben één hit gescoord. Daar kunnen we van cashen en we stoppen ermee. Nooit niks meer van deze band gehoord. Eendagsvliegje van Junior Senior uit 2003 en Move Your Feet. Hey, en deze man kennen we allemaal. Sammy Davis Junior en...

Even rustig aan. Even, hè? Ja, pakken wat te drinken bij. Want je zweet een hoop bij deze temperaturen. Dus zorg er allemaal goed voor. En dat deden we dan in dit geval met John Major en In The Blood. En daarvoor Sammy Davis Jr. uit de televisieserie Beretta. Natuurlijk, Beretta's team. Zometeen hebben we Jorg Krijnen. Die gaat gewoon lekker door met de grootste hits aller tijden. Hij is er morgen trouwens ook bij tijdens Pinksterop. Ik wens je veel plezier.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. Het Rode Kruis zet in Groningen rond deze tijd 175 bedden klaar voor de noodopvang van asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza. Voor 3 dagen biedt de gemeente nachtopvang omdat er in Ter Apel geen plek is in dat opvangcentrum. Hoeveel mensen er precies komen is nog niet bekend en hangt af van de instroom. Naast bedden worden er ook douches, handdoeken en hygiënepakketten geregeld. Volgens het Rode Kruis is de opvang hard nodig vanwege de huidige drukte en de slechte omstandigheden. Bij een botsing tussen 2 trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de 2 trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. De gemeente Boekel heeft een nieuw bestuur gekregen. Maar er is ook een nieuw kindercollege bekendgemaakt. Leerlingen uit groep 7 van de basisscholen konden solliciteren naar de post van kinderburgemeester. En er kwamen heel veel aanmeldingen. Een commissie selecteerde 4 gemotiveerde kinderen die hun school vertegenwoordigen. Minte van Helvoort, en zij zit op openbare basisschool De Uilenspiegel. Max van der Sterren van Kindcentrum Cornelius. Mees Tielemans van Kindcentrum Octopus. En Jente van Schaik van Kindcentrum De Regenboog. Op 1 juni presenteren deze dames en heren zich. Dan wordt de nieuwe kinderburgemeester ook gekozen. De andere kinderen worden dan kinderwethouders. Samen vormen ze het nieuwe kindercollege. Tijdens de raadsvergadering van 2 juli wordt het kindercollege geïnstalleerd. Donderdag 21 mei is in de Rips het nieuwe dorpsplein geopend. Het is een succesvol initiatief van een enthousiast dorp en het schoolbestuur van Kindcentrum De Klimboom. Het plein is veel groener geworden en dat komt mede door het hergebruik van circa 1000 tegels.

0: voor de aanleg van een buitenlokaal. Er staat een inclusief speeltoestel dat dus voor iedereen de mogelijkheid biedt om mee te spelen. En op verzoek van het dorpsoverleg heeft het kunstgrasveld een verhoogde rand, zodat het bij vorst ook als ijsbaan kan dienen. De Jeu de Boelbaan heeft een geheel nieuwe toplaag gekregen. Op donderdagavond 21 mei is het nieuwe gemeentebestuur van Boekel geïnstalleerd. Erik Daendels, Robin Gruiters en Matt Kanters zijn benoemd tot wethouder. De installatie trok veel publiek. Burgemeester Caroline van Elzen zei daarom dat er leven in de politiek was. De burgemeester herdacht ook oud-wethouder Ben Brands, die vorige week overleed. Ze prees zijn grote betrokkenheid bij Boekel en daarna volgde uiteraard een minuut stilte. Jeanne van Eert nam afscheid. Het nieuwe coalitieakkoord, op zijn Boekels natuurlijk, werd overigens unaniem goedgekeurd. Het akkoord geeft richting aan de koers, maar laat ook ruimte voor nieuwe ideeën. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
1: Jorg Krijnen.

Curiosity Killed the Cat op je radio. Down to Earth hoorde je aan het begin van de nieuw uur OSR in de middag vandaag op deze heerlijke zaterdag. Het is 23 mei. Hartelijk goedemiddag en welkom in de show. En heerlijk weer vandaag. Lekker om in de zon te zitten. Misschien op het terrasje. En wellicht gaat straks de barbecue nog aan. Dat lijkt me een fantastische idee. De komende uren leuke muziek. Dit uur onder andere Stella Lefty. We gaan een plaatje draaien van Corner Shop. En ook John Cougar Mellencamp staat in het lijstje. Maar eerst de muziek van Snowy White. Dit is Bird of Paradise. So-

Heerlijke muziek van John Cougar Mellencamp op je radio. Je hoorde Paper in Fire. En daarvoor draaiden we ook nog Corner Shop met Brimful of Asha. Vandaag hier op OSR. En dan nu muziek van The Birds op de radio. Dit is My Back Pages.

Een aantal jaar geleden was dit een van de teamsongs van het WK voetbal. Het WK staat weer voor de deur. Gaat natuurlijk over een paar weken weer beginnen. Naan hoorde je en Waving Flag vandaag. En daarvoor ook nog Leanne Rimes met Can't Find the Moonlight vandaag op OSR. En dan is het nu tijd voor muziek van Jackson Browne. Dit is A Little Soon to Say.

Dagmiddag op de zonnige zaterdag, je hoorde Liquid Gold en Dance Yourself Dizzy. En daarvoor dan natuurlijk ook nog die prachtige plaat van Radiohead Karma Police op de zaterdagmiddag. En dan nu Badfinger op je radio, dit is Day After Day.

0: Frankfurt. Het verkeer op de snelweg is in beide richtingen afgesloten en er staat een lange file. Het zweefvliegtuig raakte geen andere voertuigen. Hulpdiensten zijn ter plaatse en delen water uit aan auto-inzittenden vanwege de zomerse hitte. Voor het eerst dit jaar is er in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het in de Bilt ook 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg, want gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. De komende dagen blijft het ook warm en kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. Lokaal is zelfs een hittegolf niet uitgesloten. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer, het is nog lang zonnig en ook vannacht blijft het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. De beide Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel heeft een nieuw bestuur gekregen. Maar er is ook een nieuw kindercollege bekendgemaakt. Leerlingen uit groep 7 van de basisscholen konden solliciteren naar de post van kinderburgemeester. En er kwamen heel veel aanmeldingen. Een commissie selecteerde 4 gemotiveerde kinderen die hun school vertegenwoordigen. Minte van Helvoort, en zij zit op openbare basisschool De Uilenspiegel. Max van der Sterren van Kindcentrum Cornelius. Mees Tielemans van Kindcentrum Octopus. En Jente van Schaik van Kindcentrum De Regenboog. Op 1 juni presenteren deze dames en heren zich. Dan wordt de nieuwe kinderburgemeester ook gekozen. De andere kinderen worden dan kinderwethouders. Samen vormen ze het nieuwe kindercollege. Tijdens de raadsvergadering van 2 juli wordt het kindercollege geïnstalleerd. Donderdag 21 mei is in de Rips het nieuwe dorpsplein geopend. Het is een succesvol initiatief van een enthousiast dorp en het schoolbestuur van Kindcentrum De Klimboom. Het plein is veel groener geworden en dat komt mede door het hergebruik van circa 1000 tegels voor de aanleg van een buitenlokaal. Er staat een inclusief speeltoestel dat dus voor iedereen de mogelijkheid biedt om mee te spelen. En op verzoek van het dorpsoverleg heeft het kunstgrasveld een verhoogde rand, zodat het bij vorst ook als ijsbaan kan dienen. De Jeu de Boelbaan heeft een geheel nieuwe toplaag gekregen. Op donderdagavond 21 mei is het nieuwe gemeentebestuur van Boekel geïnstalleerd. Erik Daendels, Robin Gruiters en Matt Kanters zijn benoemd tot wethouder. De installatie trok veel publiek. Burgemeester Caroline van Elzen zei daarom dat er leven in de politiek was. De burgemeester herdacht ook oud-wethouder Ben Brands, die vorige week overleed. Ze prees zijn grote betrokkenheid bij Boekel en daarna volgde uiteraard een minuut stilte. Jeanne van Eert nam afscheid. Het nieuwe coalitieakkoord op zijn Boekels natuurlijk werd overigens unaniem goedgekeurd. Het akkoord geeft richting aan de koers, maar laat ook ruimte voor nieuwe ideeën. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag. Live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
1: Jorg Krijnen.

Het zijn de klokken van King Kate op je radio. Dreams are tenpenny vandaag op deze zaterdagmiddag. Welkom terug in het laatste uur van Overzeggen de Middag. Tot 6 uur nog de grootste hits. Straks onder andere James Taylor. We gaan de plaatje draaien van Snelle. En ook Bruce Springsteen gaat voorbij komen dit uur. Maar eerst, dames en heren, gaan we terug naar de jaren 90. En dat doen we met deze Zweedse hitformatie Ace of Base. En we luisteren naar The Sign.

James Taylor, You've Got a Friend op de zaterdagmiddag. Daarvoor nog Coldplay met de Speed of Sound op OSR. En dan nu Nederlandstalige klanken. Ditmaal in de vorm van snelle. Hier is niks mee te maken.

Ik ben even aan het praktiseren welke plaat dit ook alweer was. In welke reclame deze ook alweer voorbij kwam. Nou, misschien weet je het, dan kun je het laten weten. Motors hoorde je in ieder geval voorbij komen. En Airport, en daarvoor ook nog The Boss op je radio. Oftewel Bruce Springsteen, helemaal uit de jaren 80. Dancing in the Dark. En dan nu Gwen Stefani op je radio. Dit is Rich Girl.

Gerald Skillane en Hold My Hand. En daarvoor daardoor ook nog een super duet van Eric Clapton en Tina Turner. Tearing Us Apart. En dan nu T-Rex op je radio. Dit is Get It On.

Wilson Pickett en Land of Thousand Dances. En daarvoor draaiden we ook nog Blind Melon. Dat kwam dan weer uit de jaren 90. No Rain. Vandaag op OSR. En daarmee komen we aan het einde van OSR in de middag van deze zaterdagmiddag. Betekent dat zometeen de avond door van start gaat. Natuurlijk met Martin Harbers. Daar wens ik je heel veel luisterplezier mee. En ik spreek je graag morgenmiddag weer. Om een uur of twee hier op OSR. Want morgen is het Pinkster Rockmiddag hier op OSR. Alle classic rock hits gaan voorbij komen. En dat allemaal vanaf vinyl. Dus ben erbij en zorg dat je luistert morgen vanaf 12 uur hier op OSR. Laatste plaats is uit de Nederlandse top 40 van dit uur. Dit is Harry Styles met American Girls.

0: Vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden, volgens het ministerie van Volksgezondheid. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven er 13 kinderen aan de ziekte. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn land volwaardig lid wordt van de Europese Unie. Hij reageert daarmee op een Duits voorstel waarbij Oekraïne een speciale status zou krijgen, alvast mee kan doen aan overleg, maar zonder stemrecht. Volgens Zelensky kan zijn land, dat al sinds 2022 kandidaatlid van de EU is, alleen met volledige rechten deelnemen aan het Europese project. Voor het eerst dit jaar is in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het ook in de beeld 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg. Gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel heeft een nieuw bestuur gekregen. Maar er is ook een nieuw kindercollege bekendgemaakt. Leerlingen uit groep 7 van de basisscholen konden solliciteren naar de post van kinderburgemeester. En er kwamen heel veel aanmeldingen. Een commissie selecteerde 4 gemotiveerde kinderen die hun school vertegenwoordigen. Minte van Helvoort, en zij zit op openbare basisschool De Uilenspiegel. Max van der Sterren van Kindcentrum Cornelius. Mees Tielemans van Kindcentrum Octopus. En Jente van Schaik van Kindcentrum De Regenboog. Op 1 juni presenteren deze dames en heren zich. Dan wordt de nieuwe kinderburgemeester ook gekozen. De andere kinderen worden dan kinderwethouders. Samen vormen ze het nieuwe kindercollege. Tijdens de raadsvergadering van 2 juli wordt het kindercollege geïnstalleerd. Donderdag 21 mei is in de Rips het nieuwe dorpsplein geopend. Het is een succesvol initiatief van een enthousiast dorp en het schoolbestuur van Kindcentrum De Klimboom. Het plein is veel groener geworden en dat komt mede door het hergebruik van circa 1000 tegels voor de aanleg van een buitenlokaal. Er staat een inclusief speeltoestel dat dus voor iedereen de mogelijkheid biedt om mee te spelen. En op verzoek van het dorpsoverleg heeft het kunstgrasveld een verhoogde rand, zodat het bij vorst ook als ijsbaan kan dienen. De Jeu de Boelbaan heeft een geheel nieuwe toplaag gekregen. Op donderdagavond 21 mei is het nieuwe gemeentebestuur van Boekel geïnstalleerd. Erik Daendels, Robin Gruiters en Matt Kanters zijn benoemd tot wethouder. De installatie trok veel publiek. Burgemeester Caroline van Elzen zei daarom dat er leven in de politiek was. De burgemeester herdacht ook oud-wethouder Ben Brands, die vorige week overleed. Ze prees zijn grote betrokkenheid bij Boekel en daarna volgde uiteraard een minuut stilte. Jeanne van Eert nam afscheid. Het nieuwe coalitieakkoord, op zijn Boekels natuurlijk, werd overigens unaniem goedgekeurd. Het akkoord geeft richting aan de koers, maar laat ook ruimte voor nieuwe ideeën. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemer Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl. Omroep Peelrand.

0: Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. De avond door.
0: Martin Huibers.

Humping van Shumba Wamba, een vreemde naam. Uit Engeland komt deze formatie. I get knocked down, but I get up again. Zo hoort dat ook als je platgeslagen wordt. Een goede avond, welkom op de Pinksterzaterdag met Pink.

Barbara Streisand in een duet met Barry Gibb, die het nummer ook schreef en ook zelf meezong. Guilty heette dat. En daarvoor hadden we Pink met What About Us. Hier is Yvonne Elliman.

Gloria Estefan Mi Tierra. En de dames zijn weer aardig en goed vertegenwoordigd in de zaterdagavond. Hadden we achtervolgens Pink en Barbara Streisand, Yvonne Elliman en nu ook Gloria Estefan. OSR 920 op de zaterdagavond. En je weet het, morgenmiddag in het zondagmiddagcafé, wat vanmorgen al begint vanaf 10 uur met de Pinkster Rock. Iets heel anders, verder terug in de tijd met David Essex. I'm gonna make you a star.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Zomerse klanken bij zomerse temperaturen, dat hoort bij elkaar. Heerlijk op een terrasje vanavond. Met Los Del Rio en Macarena. En we hadden het sneller met Thomas Agda. Hier is Nina Simone, My Baby Just Cares For Me.
2: My

Muziek van het album Escapology uit 2002. Dat was een van de vele grote hits van Robbie Williams en Come On Done. En we hadden Crisscross Amsterdam samen met Jan Smit en Frans Bauer. Ze horen bij elkaar, blijkbaar wel, want dat is ook de titel van de plaat. Hier is Lindsay De Paul en Sugar Me.

was een hele grote hit van Lindsay de Paul. Je weet wel, achter de piano zat ze met zo'n bruin pukkeltje op de wang. Sugar Bee. We gaan zo meteen luisteren naar de nieuwsberichten van 8 uur en het streeknieuws. Maar voor die tijd, uit Jamaica, Omi en de Cheerleader.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. In de hoofdstad Dhaka zijn

0: 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baken op Omroep Peelrond. In Labeek is het aantal jongeren in de jeugdzorg voor het vierde jaar op rij gestegen. Afgelopen jaar kregen 600 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg, oftewel 1 op de 9. Dit is het hoogste aantal sinds 2020, aldus het CBS. Vooral het aantal kinderen dat bij beide ouders woont en jeugdzorg ontvangt nam toe van 400 naar 440. Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm van zorg en richt zich op psychische en opvoedingsproblemen. Vorig jaar kregen 590 jongeren in Labeek deze jeugdhulp, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal kinderen met jeugdzorg, de zogenaamde lichte gevallen, daalt. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag gealarmeerd voor een verkeersongeval op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Daar wilde een automobilist keren in verband met de drukkerij naar Harmony. Hij zag daarbij een achteropkomende auto over het hoofd met een forse aanrijding tot gevolg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Eén persoon raakte bij de botsing gewond aan zijn arm. Hij is door ambulancepersoneel behandeld. Beide auto's zijn door een berger afgesleept. Afgelopen donderdag sloten zaalvoetballers van WHC Gemert het seizoen af met de bekerfinales. In de grote beker zegevierde bouwbedrijf Mark Vermeulen. Na winst op CrossFit Blue Label Muro Steencreaties in de halve finale versloegen zij in de finale van Houtkeukens met 5-4. Jury Visser scoorde alle vijfde doelpunten. De kleine beker ging naar Dirk's Angels. Zij wonnen de finale van Spier Timmerwerken van Schijndel Dakbedekkingen met 5-4 na een 1-4 achterstand bij rust. Mark van der Horst maakte het winnende doelpunt. De sportiviteitsprijs ging naar Herman van den Bomen Schilderwerken. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag. Live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. De avond door.
0: Martin Huibers.

En in het tweede uur de avond doorde starten we in 1971 met de Who van de LP. Die heet Who's Next, geschreven door Pete Townshend. En het heette Bob O'Reilly. Here's Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

Ronde Celica in de hotpants en zo dansen zo voor de tv weer de top op met Middle of the Road en Samson en Delilah. En we hadden de Four Tops met Loco in Acapulco. Hier is live The Boss, Bruce Springsteen en die A3 band met Trapped.

0: Hitparade muziek van dit ogenblik kwam van Bruno Mars en I Just Might. En we hadden Prince en The Cross. En Bruce Springsteen met de nummer van Jimmy Cliff. En dat heette Trapped. Hier is Franstalige muziek van Stromae, Papa Tsuwe.
1: Dites-moi.

0: QSR 920. Omdat het anders kan.
1: Goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

The California Love van Tupac. En die werd vermoord in september 1996 in Las Vegas bij een zogenaamde drive-by shooting. Hij stond voor een rood verkeerslicht te wachten toen er een auto langs hem stopte en maar liefst 13 kogels op hem afvuurde. Randy Newman en The Shaw People.

Douwe Bob en I Believe in wat het prachtige nummer van Eric Clapton, My Father's Eyes. En tot zover de avond door op de zaterdagavond, de Pinkster zaterdagavond. Tot morgenmiddag in Pinksterrock. Na 8 uur, tijd voor Ben van Giel en de muziektrein. En we hebben nog Bad Heart.

0: BNR. Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. De aannemer van ProRail heeft de oorzaak van de storing gevonden, maar deze is nog niet bekendgemaakt. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat

0: In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt-Bakel op Omroep Pielrond. De Soorten Challenge is van start gegaan en roept burgers op tot en met 31 mei de lokale biodiversiteit in kaart te brengen. Deelnemers kunnen hun tuin, directe omgeving of een nabijgelegen natuurgebied op zoek gaan naar diverse planten en dieren. Waarnemingen dienen te worden doorgegeven via de OBS Identify app of via waarneming.nl. Alle bevindingen binnen de 8 peelgemeenten tellen mee: Nederweert, Peel en Maas, Horst en de Maas, Venray, Gemelt-Bakel, Deurne, Asten en Someren. Deze Soorten Challenge maakt integraal deel uit van de Dag van het Nationale Park. De Labeekse Kunst- en Tuinroute vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni. Na de recente droogte kunnen 13 tuinen verspreid over 4 dorpskernen bezocht worden. Tuinliefhebbers kunnen er volop inspiratie op doen. Gelijktijdig openen 12 ateliers van lokale kunstenaars hun deuren. Schilders, beeldhouwers en creatieve hout- en metaalbewerkers tonen hun passie. De geëxposeerde kunst is veelal direct ter plaatse te koop. Toegang tot de tuinateliers is gratis. Adressen en een gedetailleerde fietsroute zijn te vinden op labeeksetuinen.nl of op kunstroutelabeek.nl. In Labeek is het aantal jongeren in de jeugdzorg voor het vierde jaar op rij gestegen. Afgelopen jaar kregen 600 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg, oftewel 1 op de 9. Dit is het hoogste aantal sinds 2020, aldus het CBS. Vooral het aantal kinderen dat bij beide ouders woont en jeugdzorg ontvangt nam toe van 400 naar 440. Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm van zorg en richt zich op psychische en opvoedingsproblemen. Vorig jaar kregen 590 jongeren in Labeek deze jeugdhulp, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal kinderen met jeugdzorg, de zogenaamde lichte gevallen, daalt. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
1: Muziektrein. Ben van Riel.

Salt and Pepper en Push It. Volgens mij was dit de eerste single die ze maakte hier in ons eigen Nederlandje. Althans, de eerste die hier in Nederland een hit is geweest. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Helen Shapiro hadden we ook nog aan Queen for Tonight. Goedenavond, de muziektrein tot aan 12 uur met Amerika, Ventura Highway.

Dogs. Uit Nederland, Down Man, Helen Fischer en Adam Lewis Durk. Die nacht achterdraaien we ook hier op OSR 920. Leuk toch? Jouw radiostation. Dit is jouw vriendje van radio.

Even de laatste noten nog even. Het laatste fluitsignaal. Jake Giles Band en Centerfold, Tremolos. I like it that way. Dit is OSR met de muziektrein. Oh, dit is mooi. The Seekers. Hoor je niet zo vaak. A World of Our Own hier op de radio.

Als de ene keer dat we hem draaien in de muziektrein, dan ook maar meteen de hele lange originele versie van het album Bad Out of Hell. 8 minuten 20, ik had het over Meatloaf. En Paradise by the Dashboard Light, Bobby Brown and Two Can Play the Game. Nieuws komt eraan van 9 uur. Daarna verder naar station 10, 11 en 12. Maar zover zijn we nog lang niet. Tot het nieuws, Curtis Hine.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. Volgens de krant The Financial Times gaat het nog niet over een definitief akkoord, maar over een staakt het vuren en afspraken over verdere onderhandelingen. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat er afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer. Het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemert Baker op Omroep Beelrand. In Laarbeek is het aantal jongeren in de jeugdzorg voor het 4e jaar op rij gestegen. Afgelopen jaar kregen 600 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg, oftewel 1 op de 9. Dit is het hoogste aantal sinds 2020, aldus het CBS. Vooral het aantal kinderen dat bij beide ouders woont en jeugdzorg ontvangt nam toe van 400 naar 440. Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm van zorg en richt zich op psychische en opvoedingsproblemen. Vorig jaar kregen 590 jongeren in Laarbeek deze jeugdhulp, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal kinderen met jeugdzorg, de zogenaamde lichte gevallen, daalt. Afgelopen donderdag sloten zaalvoetballers van WACG met het seizoen af met de bekerfinales. In de grote beker zegevierde bouwbedrijf Mark Vermeulen. Na winst op CrossFit Blue Label Muro Steencreaties in de halve finale versloegen zij in de finale van Houtkeukens met 5-4. Jury Visser scoorde alle 5 doelpunten. De kleine beker ging naar Dirk's Angels. Zij wonnen de finale van Spier Timmerwerken van Schijndel Dakbedekkingen met 5-4 na een 1-4 achterstand bij rust. Mark van der Horst maakte het winnende doelpunt. De sportiviteitsprijs ging naar Herman van den Bomen Schilderwerken. De Soorta Challenge is van start gegaan en roept burgers op tot en met 31 mei de lokale biodiversiteit in kaart te brengen. Deelnemers kunnen in hun tuin, directe omgeving of een nabijgelegen natuurgebied op zoek gaan naar diverse planten en dieren. Waarnemingen dienen te worden doorgegeven via de OBS Identify app of via waarneming.nl. Alle bevindingen binnen de 8 peelgemeenten tellen mee: Nederweert, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venray, Gemert-Bakel, Deurne, Asten en Someren. Deze Soorta Challenge maakt integraal deel uit van de Dag van het Nationale Park. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein. Ben van Riel.

kwamen uit Limburg. Later zijn ze nog bekend geworden als The Press, met onder andere Cantada Pepe. Maar in die tijd maakten ze muziek als The Walkers en Oh My Darling Helena.

Farm. Altogether now, enigszins singeltje wat ze gemaakt hebben. Zo heet One Hit Wonder. Dave Barry, now is the moment. En die kennen we nog van The Strange Effect on Me. Ga er goed voor zitten. Dit is mooi. Denise Williams, I Got to Be.

Purple Disco Machine. Dat is een beetje stil rondom deze formatie. Maar het was eigenlijk veelbelovend. Alleen nu, ja, wat rustiger. Hypnotized Berlin. And Take My Breath Away uit de film Top Gun. Dit is Petunia Clark. When you're

Ik heb vanmiddag mijn playlist zitten maken voor morgen vroeg. Voor de rock, de Pinkster Rock. En daar zit de versie bij van Eric Clapton, Cocaine. Die ik persoonlijk mooier vind dan deze. Maar dit was de versie van JJ Cale hier op OSR 9-2-0. Dus niet vergeten, morgen de hele dag rock'n'roll en rockmuziek op de radio. Bij Pinkster Rock op OSR 9-2-0. Zo direct naar het nieuws. Tom Holland, Black Rose, Jealous Again. GTA.

0: Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag. Live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was, in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrond. De Labeekse kunst- en tuinroute vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni. Na de recente droogte kunnen 13 tuinen verspreid over 4 dorpskernen bezocht worden. Tuinliefhebbers kunnen er volop inspiratie op doen. Gelijktijdig openen 12 ateliers van lokale kunstenaars hun deuren. Schilders, beeldhouwers en creatieve hout- en metaalbewerkers tonen hun passie. De geëxposeerde kunst is veelal direct ter plaatse te koop. Toegang tot de tuinateliers is gratis. Adressen en een gedetailleerde fietsroute zijn te vinden op labeeksetuinen.nl of op kunstroutelabeek.nl. Het buddybankje op het schoolplein van de openbare basisschool Uiterspiegel in Boekel blijkt een groot succes in de strijd tegen eenzaamheid. Zo'n 2 maanden geleden werd het eerste bankje geplaatst om kinderen met elkaar in contact te brengen. Inmiddels staat zelfs een tweede klaar. Leerkracht Sjaak van Moorsel prijste de aanpak. Ik vind het mooi, zegt hij, dat de eenvoud van het idee zo krachtig kan zijn. De school besloot niet te wachten met een tweede bestelling, omdat de kinderen zelf enthousiast geld hadden ingezameld tijdens een kerstmarkt. Het initiatief kwam van een betrokken ouder. In Labeek is het aantal jongeren in de jeugdzorg voor het 4e jaar op rij gestegen. Afgelopen jaar kregen 600 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg, oftewel 1 op de 9. Dit is het hoogste aantal sinds 2020, aldus het CBS. Vooral het aantal kinderen dat bij beide ouders woont en jeugdzorg ontvangt nam toe van 400 naar 440. Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm van zorg en richt zich op psychische en opvoedingsproblemen. Vorig jaar kregen 590 jongeren in Labeek deze jeugdhulp, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal kinderen met jeugdzorg in zogenaamde lichte gevallen daalt. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand. Regiobreek. OSR 920.
3: Jij hoort bij ons.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein.

0: baby, do that conga.
1: Even wel volgens van Dr. B, dat was Conga van de Mary Sound Machine. En zo begonnen wij het derde uur van de muziekterrein. Tot aan 12 uur. Lekker muziek. 11:30 gaan we de Zoombox openen. En om 10:30 onze 12 inch.

uit de jaren 90 van Jade. We hebben nooit veel meer na deze plaat van haar gehoord. Don't Walk Away. En daarvoor hadden we Creedence, Clearwater Revival en Green River. Eagles, heel veel mooie platen. Maar het altijd een moeilijke keuze om iets te kiezen. Maar dit had ik al lang niet meer gehoord. Dus dat gaan we dan vanavond draaien. The New Kid in Town. En zometeen terug naar de jaren 50, 60. Met Dion en Runaround Sue.

Die hadden de Belmonts en hij heet eigenlijk de Moochie met zijn achternaam. Run Around Sue was een van zijn hits uit de jaren 50/60. En daarvoor hadden wij de Eagles en de New Kid in Town. Lekker weer geweest sinds afgelopen vrijdag ook. Vandaag weer mooi weer en ook het Pinksterweekend gaat het nog goed worden. Dus geniet ervan. Lekker zomersplaatje dan maar. Hier is Mystique en Ritmo de la Noche.

goed voor een aantal hits in de jaren 70. Nee, sorry, in de jaren 60. De Foundations met Build Me a Buttercup. En daarvoor hadden we Ray James in de 12 inch van Super Freak. Cher, jarenlang had ze niks gedaan. Ze had een nieuwe producer gevonden, een nieuwe sound. En ze scoorde een wereldhit in 1999 met deze Believe. En zometeen, The Beatles.

werd het nog door andere Britse groepen gedaan, maar dit was de versie van The Beatles. Do You Want to Know a Secret? En daarvoor Share and Believe. We gaan dan weer op naar het nieuws van 11 uur. We hebben zometeen nog The Doors met Riders on the Storm. En dit is iets, ja, als je iets op je geweten hebt of je hebt een kerfstok, dan is dat niet goed als je in je slaap praat. Talk in your sleep, The Romantics.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er vandaag door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrond. Afgelopen donderdag sloten zaalvoetballers van WHC Gemert het seizoen af met de bekerfinales. In de grote beker zegevierde bouwbedrijf Mark Vermeulen. Na winst op CrossFit Blue Label Muro Steencreaties in de halve finale versloegen zij in de finale van de Houtkeukens met 5-4. Jury Visser scoorde alle vijfde doelpunten. De kleine beker ging naar Dirk's Angels. Zij wonnen de finale van Spier Timmerwerken van Schijndel Dakbedekkingen met 5-4 na een 1-4 achterstand bij rust. Mark van der Horst maakte het winnende doelpunt. De sportiviteitsprijs ging naar Herman van den Bomen Schilderwerken. Het buddybankje op het schoolplein van de openbare basisschool Uiterspiegel in Boekel blijkt een groot succes in strijd tegen eenzaamheid. Zo'n 2 maanden geleden werd het eerste bankje geplaatst om kinderen met elkaar in contact te brengen. Inmiddels staat zelfs een tweede klaar. Leerkracht Sjaak van Moorsel prijste de aanpak. Ik vind het mooi, zegt hij, dat de eenvoud van het idee zo krachtig kan zijn. De school besloot niet te wachten met een tweede bestelling, omdat de kinderen zelf enthousiast geld hadden ingezameld tijdens een kerstmarkt. Het initiatief kwam van een betrokken ouder. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag gealarmeerd voor een verkeersongeval op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Daar wilde een automobilist keren in verband met de drukkerij naar Harmonie. Hij zag daarbij een achteropkomende auto over het hoofd met een forse aanrijding tot gevolg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. 1 persoon raakte bij de botsing gewond aan zijn arm. Hij is door ambulancepersoneel behandeld. Beide auto's zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

Fleetwood Mac, eind van de jaren 80, begin jaren 90. Dit nummer heette Save Me. Daarvoor, ik zei het al, Mockingbird Hill van de Mitchell 5. Het werd door Root Syndicate opnieuw opgepoetst en het werd gebruikt destijds voor een tv-commercial. We gaan naar Frankrijk toe met Julie en Claire.

Water the Sunset's Fine van de heren Kings uit de jaren 60. En daarvoor hadden wij Charles Nadia en Moet I Die To You. Rond 11:30 gaat altijd onze jukebox open. En ik zat vandaag te snuffelen en ik kwam toch wat leuke dingen tegen. Uit Eindhoven afkomstig, de Light Town Skiffle Group. Nou, die past toch precies erbij. Zo, doe het maar in een emmertje.

uit 1958, de Canning Twins en When. En daarvoor hadden we de Eindhovense groep, de Lighttown Skiffle Groep, ergens uit het begin van de jaren 60. En doe het maar een emmertje. Het even die leuke liedjes die we in onze jukebox tegenkwamen op deze zaterdagavond. Morgen, eerste Pinksterdag. Niet vergeten, Pinksterrock hier op OSR 920 vanaf 10 uur. Vinyl rock tot aan 6 uur. En dat belooft weer een heel spektakel, net als het voorgaande jaar. Deze komt misschien ook wel voorbij op vinyl. Wie zal het zeggen? Talking Heads, Slippery People, zometeen Barry Blue en de Yardbirds.

begin van een carrière van een aantal grote hits van de Blue Reds. Het was de allereerste Sugar Baby Love 74. En daarvoor hadden we Lean Marlin met Sitting Down Here. Zometeen vanaf 12 uur non-stop muziek. Morgen vroeg om 8 uur Goedemorgen Zondag met Paul van Beek. En vanaf 10 uur, ik zei het al, Pinksterrock live. Met allemaal lekkere klassiekers op vinyl. Ik ben er graag maandagavond weer. Om 6 uur. We hebben nog voor je Rutger Kot, Eddie Rand. Hier is Electric Avenue.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het buddybankje op het schoolplein van de openbare basisschool Uiterspiegel in Boekel blijkt een groot succes in de strijd tegen eenzaamheid. Zo'n 2 maanden geleden werd het eerste bankje geplaatst om kinderen met elkaar in contact te brengen. Inmiddels staat zelfs een tweede klaar. Leerkracht Sjaak van Moorsel prijste de aanpak. Ik vind het mooi, zegt hij, dat de eenvoud van het idee zo krachtig kan zijn. De school besloot niet te wachten met een tweede bestelling, omdat de kinderen zelf enthousiast geld hadden ingezameld tijdens een kerstmarkt. Het initiatief kwam van een betrokken ouder. De Laabeekse kunst- en tuinroute vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni. Na de recente droogte kunnen 13 tuinen verspreid over 4 dorpskernen bezocht worden. Tuinliefhebbers kunnen er volop inspiratie op doen. Gelijktijdig openen 12 ateliers van lokale kunstenaars hun deuren. Schilders, beeldhouwers en creatieve hout- en metaalbewerkers tonen hun passie. De geëxposeerde kunst is veelal direct ter plaatse te koop. Toegang tot de tuinateliers is gratis. Adressen en een gedetailleerde fietsroute zijn te vinden op laabeeksetuinen.nl of op kunstroutelaabeek.nl. In Laabeek is het aantal jongeren in de jeugdzorg voor het 4e jaar op rij gestegen. Afgelopen jaar kregen 600 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg, oftewel 1 op de 9. Dit is het hoogste aantal sinds 2020, aldus het CBS. Vooral het aantal kinderen dat bij beide ouders woont en jeugdzorg ontvangt nam toe van 400 naar 440. Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm van zorg en richt zich op psychische en opvoedingsproblemen. Vorig jaar kregen 590 jongeren in Laabeek deze jeugdhulp, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal kinderen met jeugdzorg in zogenaamde lichte gevallen daalt. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 920.
5: Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinksterrock. Pinksterrock. Pinksterrock. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag gealarmeerd voor een verkeersongeval op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Daar wilde een automobilist keren in verband met de drukkerij naar Harmonie. Hij zag daarbij een achteropkomende auto over het hoofd met een forse aanrijding tot gevolg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. 1 persoon raakte bij de botsing gewond aan zijn arm. Hij is door ambulancepersoneel behandeld. Beide auto's zijn door een berger afgesleept. De Labeekse kunst- en tuinroute vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni. Na de recente droogte kunnen 13 tuinen verspreid over 4 dorpskernen bezocht worden. Tuinliefhebbers kunnen er volop inspiratie op doen. Gelijktijdig openen 12 ateliers van lokale kunstenaars hun deuren. Schilders, beeldhouwers en creatieve hout- en metaalbewerkers tonen hun passie. De geëxposeerde kunst is veelal direct ter plaatse te koop. Toegang tot de tuinateliers is gratis. Adressen en een gedetailleerde fietsroute zijn te vinden op labeeksetuinen.nl of op kunstroutelabeek.nl. In Labeek is het aantal jongeren in de jeugdzorg voor het 4e jaar op rij gestegen. Afgelopen jaar kregen 600 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg, oftewel 1 op de 9. Dit is het hoogste aantal sinds 2020, aldus het CBS. Vooral het aantal kinderen dat bij beide ouders woont en jeugdzorg ontvangt nam toe van 400 naar 440. Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm van zorg en richt zich op psychische en opvoedingsproblemen. Vorig jaar kregen 590 jongeren in Labeek deze jeugdhulp, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal kinderen met jeugdzorg in zogenaamde lichte gevallen daalt. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.